0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. De rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Yeah. Hier ben ich geboren und laufe durch die Straßen.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio.
1: Het is 4:30. Meer Radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Kroeg, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Explosie bij woning in Hoofddorp veroorzaakt schade en aandacht voor jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer. In de nacht van maandag op dinsdag rond 2:50 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Graanvoorvis in Hoofddorp. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de voordeur zwaar beschadigd en zwart geblakerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar een verdachte. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. In Haarlemmermeer groeit 1 op de 4 jongeren op met zorgtaken thuis. Tijdens de week van de jonge mantelzorger op 1 tot en met 7 juni vraagt mantelzorg hen meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld een ziek gezinslid of zorgen voor een broer of zus. Dit kan invloed hebben op hun ontwikkeling, energie en sociale leven. Om hen te ondersteunen organiseert Mantelzorg en Meer in juni diverse activiteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar, zoals pannenkoeken eten, sport en creatieve workshops. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 6 gifkikkers gevonden op het toilet Schiphol en een wandeling langs oorlogsmonumenten. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen die waren achtergelaten in een toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten, verpakt in bakjes met mos. Vermoed wordt dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen, maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor. Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs de oorlogsgedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinneringen en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hantavirus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Vier Meren breidt aanbod uit met decathlonwinkel en hockeyclubs bundelen krachten in nieuwe jeugdcombinatie. Het aanbod van het Hoofddorpse winkelcentrum Vier Meren wordt binnenkort uitgebreid met een decathlonwinkel. De sportretailer vestigt zich in een winkelunit van 1600 vierkante meter op de eerste verdieping van het overdekte centrum. Met de toevoeging van de decathlon zet Vier Meren de laatste stap richting een full-service-centrum van eigenaar Wereldhef. Volgens Niels Keulen van Wereldhef past de komst van Decathlon perfect in de bredere strategie om Vier Meren te transformeren in een veelzijdige bestemming, waar winkelen, ontspanning en dagelijkse voorzieningen samenkomen. De opening van Decathlon in Vier Meren staat gepland voor augustus 2026. MHC De Reigers en MHC De Kikkers starten vanaf seizoen 2026-2027 een gezamenlijke jongenslijn onder de naam Haarlemmermeerse Hockeycombinatie, HHC. Jongens van 12 tot en met 18 jaar gaan samen trainen en spelen. Volgens beide clubs zorgt de samenwerking voor stabielere teams, meer ontwikkelingskansen en behoud van spelplezier. De eerste kennismaking tussen spelers verliep positief en vormt de basis voor verdere samenwerking. Teams trainen straks op beide locaties en spelen wedstrijden afwisselend bij beide clubs. Voor meiden- en seniorenteams verandert niets. Nieuwe spelers zijn welkom om vrijblijvend mee te trainen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
3: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
2: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspotten in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zege van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
4: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor. En daar is hij al! Ah, Dembélé! 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
2: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: door de september van Earth, Wind & Fire.
1: Ruud Kloes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er sportnieuws is, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hun muziek. Onder meer van Toontje Lager, Blondie, Eva Max. Maar nu eerst muziek van eigen bodem. Hier is E. Natter en Talk to You.

0: hoorde Aswad met Shine.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, horen het graag. Hier is Blondie.

0: Je hoorde Toontje Lager, stiekem gedanst.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Fooien werden in Zwitserland in 1974 afgeschaft naar een belastinggeschil. Service is nu inbegrepen in de prijs met hogere lonen als vervanging.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Explosie bij woning in Hoofddorp veroorzaakt schade en aandacht voor jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer. In de nacht van maandag op dinsdag rond 3:50 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Graanvoorvis in Hoofddorp. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de voordeur zwaar beschadigd en zwart geblakerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar een verdachte. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. In Haarlemmermeer groeit 1 op de 4 jongeren op met zorgtaken thuis. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger op 1 tot en met 7 juni vraagt Mantelzorg en meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld een ziek gezinslid of zorgen voor een broer of zus. Dit kan invloed hebben op hun ontwikkeling, energie en sociale leven. Om hen te ondersteunen organiseert Mantelzorg en meer in juni diverse activiteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar. Zoals pannenkoeken eten, sport en creatieve workshops. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes.

0: Je hoorde ABBA met Gimme Gimme.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat die is aangevraagd door Maya. Ze schrijft bijzondere muziek uit het rijke Haagse muziekverleden. Nou, daar heb je zeker gelijk in. Maya, deze is voor jou. Hier is Sandy Coast, The Eyes of Jenny.

I'm from heat. The electric one. Does it shock you? See, he left us.

0: Je hoorde Kygo samen met Sandro Cavazza en Happy Now.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Het beroemde schilderij De Schreeuw van Edvard Munch toont niet een persoon die schreeuwt, maar iemand die zijn oren bedekt voor een schreeuw uit de natuur. Een reactie op een weerfenomeen.

Goedemorgen, hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer, elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoorde Shania Twain met You're Still The One. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. We gaan eruit met Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. Tot straks, na het nieuws.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, die vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: de Maywoods, Rio.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daar verwachten? Bijzondere berichten. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. Misschien nog wat sportnieuws. En muziek, onder meer van DJ Tiësto, van John Farnham, van Enrique Iglesias. Maar nu eerst Zara Larsson, Midnight Sun.

0: Jordan Sobiades Baxter, Murder on the Dancefloor.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Ben jij een liefhebber van speciaal bier of gewoon nieuwsgierig naar nieuwe smaken? Dan kun je komen naar een gezellige bierproeverij in het café van C. in Hoofddorp. En dat is aanstaande zaterdag 9 mei, aanvang 4 uur 's middags.

0: Je hoorde DJ Chesto samen met Brianna Brace en Beautiful Places.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: In 1914 werd de vierjarige Charlotte May Pierstorff via de post verstuurd voor 32 cent. Omdat haar ouders dit goedkoper vonden dan een treinkaartje.

0: Koffertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 6 gifkikkers gevonden op het toilet Schiphol en een wandeling langs oorlogsmonumenten. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen die waren achtergelaten in een toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten, verpakt in bakjes met mos. Vermoed wordt dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen, maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor. Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs de oorlogsgedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinneringen en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Van Meer Radio. Piet Kroes. Meer Radio. Super Track.
3: I think I'm starting to fall in love. My love is deep. My love is deep.
4: De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent. Bobby Mars. My love is deep. My love

0: Je hoorde Bobby Mars. Uit Hoofddorp komt hij. Supertrack van deze week. My Love is Deep.
1: Opvallend nieuws.
0: In de IJslandse folklore is er een Yule-cat. En noemen dat in het IJslands Jöla-kötur. Die mensen op kerstavond opeet als ze geen nieuwe kleding hebben gekregen.

0: Je hoorde James Brown met Woman.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: De oudste drinkbare wijn bevindt zich in een vat uit 1472. En is in de afgelopen eeuwen slechts 3 keer geproefd.

hoorde Alex Warren samen met Jelly Roll en Bloodline. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Brian Adams, Run to You. Een fijne dag en tot snel. Hoi.

0: professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst. Omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïnse drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: ik steeds meer op jou.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Vier Meren breidt aanbod uit met decathlonwinkel en hockeyclubs bundelen krachten in nieuwe jeugdcombinatie. Het aanbod van het Hoofddorpse winkelcentrum Vier Meren wordt binnenkort uitgebreid met een decathlonwinkel. De sportretailer vestigt zich in een winkelunit van 1600 vierkante meter op de eerste verdieping van het overdekte centrum. Met de toevoeging van de Decathlon zet Vier Meren de laatste stap richting een full-service-centrum van eigenaar Wereldhef. Volgens Niels Keulen van Wereldhef past de komst van Decathlon perfect in de bredere strategie om Vier Meren te transformeren in een veelzijdige bestemming, waar winkelen, ontspanning en dagelijkse voorzieningen samenkomen. De opening van Decathlon in Vier Meren staat gepland voor augustus 2026. MHC De Reigers en MHC De Kikkers starten vanaf seizoen 2026-2027 een gezamenlijke jongenslijn onder de naam Haarlemmermeerse Hockeycombinatie, HHC. Jongens van 12 tot en met 18 jaar gaan samen trainen en spelen. Volgens beide clubs zorgt de samenwerking voor stabielere teams, meer ontwikkelingskansen en behoud van spelplezier. De eerste kennismaking tussen spelers verliep positief en vormt de basis voor verdere samenwerking. Teams trainen straks op beide locaties en spelen wedstrijden afwisselend bij beide clubs. Voor meiden- en seniorenteams verandert niets. Nieuwe spelers zijn welkom om vrijblijvend mee te trainen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow. Me on my you.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Explosie bij woning in Hoofddorp veroorzaakt schade en aandacht voor jonge mantelzorgers in Haarlemmermeer. In de nacht van maandag op dinsdag rond 3:50 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Graanvoorvis in Hoofddorp. Door de ontploffing ontstond brand en raakte de voordeur zwaar beschadigd en zwart geblakerd. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie onderzoekt de toedracht en is op zoek naar een verdachte. Getuigen of mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. In Haarlemmermeer groeit 1 op de 4 jongeren op met zorgtaken thuis. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger op 1 tot en met 7 juni vraagt Mantelzorg hen meer aandacht voor deze vaak onzichtbare groep. Jonge mantelzorgers helpen bijvoorbeeld een ziek gezinslid of zorgen voor een broer of zus. Dit kan invloed hebben op hun ontwikkeling, energie en sociale leven. Om hen te ondersteunen, organiseert Mantelzorg en Meer in juni diverse activiteiten voor jongeren van 6 tot 25 jaar. Zoals pannenkoeken eten, sport en creatieve workshops. Meer informatie en aanmelden kan via de website van de organisatie. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende perioden zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Lig in mijn bed.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Thank you. Thank you.

0: schreeuwt van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden, dan iets warmer dan vandaag. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier.

0: daar.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: 6 gifkikkers gevonden op het toilet Schiphol en een wandeling langs oorlogsmonumenten. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen die waren achtergelaten in een toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten, verpakt in bakjes met mos. Vermoed wordt dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen, maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke vondst zelden voor. Bevrijdingsdag kreeg dit jaar in Hoofddorp een verbindend karakter. Maatvast organiseerde samen met meerdere wijkcentra een wandeling langs oorlogsmonumenten. De dag startte bij wijkcentrum De Amazone, waar deelnemers elkaar onder het genot van een kop koffie of thee ontmoeten. Tijdens de wandeling langs de oorlogsgedenkplaatsen in de omgeving was er ruimte voor persoonlijke verhalen, herinneringen en bezinning. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch bij wijkcentrum De Boerderij. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. De komende periode zijn vooral in de middagperiode met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt daarbij op naar ongeveer 16 graden en er waait een matige noordoostenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. You come from a land down under. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hanta-virus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt een jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Dat komt door jou, dat komt gewoon door.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Omleiding bussen bij halte Bornholm door werkzaamheden. En gemeente waarschuwt voor drukte bij aanvragen paspoort en ID. In mei en begin juni rijden bussen 's avonds en 's nachts niet via halte Bornholm. Tussen 9 en 5 uur kunnen reizigers gebruik maken van tijdelijke haltes van de Van Heuvel-Goedhartlaan. Overdag blijft de halte gewoon bereikbaar. De omleiding is nodig vanwege onderhoud aan trappen en liften, gestart op 6 april. Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden plaats in de avond en nacht. Onder meer van 5 tot en met 9 mei, 26 tot en met 30 mei en in de nacht van 1 op 2 juni. Omleidingsborden wijzen de weg. De gemeente Haarlemmermeer waarschuwt voor extra drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in de lente- en zomermaanden. Door de toegenomen vraag kan het enkele weken duren voordat een afspraak mogelijk is. Inwoners wordt aangeraden tijdig een nieuw document aan te vragen en goed voorbereid naar de afspraak te komen. Denk aan een recente pasfoto en het meenemen van oude reisdocumenten. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Take these broken wings.

0: van deze. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoten in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt.

0: Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: Ik neem waar.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Ook KLM-stewardess opgenomen in ziekenhuis na test op hantavirus. En zwembadbrug Zwanenburg krijgt officiële naam. Na de evacuatievlucht vanuit Kaapverdië om 3 opvarenden van een cruiseschip op te vangen, waarvan 2 van hen symptomen van een besmetting met het hantavirus en overgebracht zijn naar het ziekenhuis, is ook een stewardess van KLM getest op het hantavirus. Zij was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess is met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, aldus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie. Een woordvoerster zegt dat het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen mededelingen doet over de patiënt. Na 14 jaar zonder naam heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam-Nieuw-West officieel de naam Zwembadbrug gekregen. Wethouder Marja Ruigrok onthulde de naam op 6 mei en benadrukte dat eerder veel bruggen in Haarlemmermeer naamloos waren. De naam leefde al onder bewoners en verwijst naar het voormalige openluchtzwembad in de buurt. Met de officiële naam krijgt deze lokale geschiedenis een blijvende plek. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd.

0: De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Verkenning Coalitie Haarlemmermeer gestart met 5 partijen en gezinnen gezocht voor zomervakantie van kwetsbare kinderen. Informateur Pieter Lintjes heeft een tussenbericht gestuurd over de coalitievorming in Haarlemmermeer. Op zijn advies zijn 5 partijen, VVD, Pro Haarlemmermeer, D66, CDA en Forza Haarlemmermeer, gestart met verkennende gesprekken. Inmiddels hebben 2 gesprekken plaatsgevonden. De partijen bespreken inhoudelijke thema's, samenwerking en bestuurscultuur. Doel is te bepalen of er voldoende vertrouwen en overeenkomsten zijn voor een coalitieakkoord voor 2026 tot 2030. Volgens de informateur verlopen de gesprekken open en constructief, met de intentie om zo snel mogelijk tot een nieuw college te komen. Stichting Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen in Noord- en Zuid-Holland die kwetsbare kinderen een fijne zomervakantie willen bieden. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die door hun thuissituatie niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. De kinderen verblijven 2 weken bij een gezin, waar vooral aandacht en dagelijkse activiteiten centraal staan. Dure uitjes zijn niet nodig. De vakanties vinden plaats in juli en augustus met deelnemers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. De stichting begeleidt gastgezinnen tijdens de opvang. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt uit onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Infomedics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meer

0: Meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Omleiding bussen bij halte Bornholm door werkzaamheden. En gemeente waarschuwt voor drukte bij aanvragen paspoort en ID. In mei en begin juni rijden bussen 's avonds en 's nachts niet via halte Bornholm. Tussen 9 en 5 uur kunnen reizigers gebruik maken van tijdelijke haltes van de Van Heuvel-Goedhartlaan. Overdag blijft de halte gewoon bereikbaar. De omleiding is nodig vanwege onderhoud aan trappen en liften, gestart op 6 april. Om overlast te beperken vinden de werkzaamheden plaats in de avond en nacht. Onder meer van 5 tot en met 9 mei, 26 tot en met 30 mei en in de nacht van 1 op 2 juni. Omleidingsborden wijzen de weg. De gemeente Haarlemmermeer waarschuwt voor extra drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten in de lente- en zomermaanden. Door de toegenomen vraag kan het enkele weken duren voordat een afspraak mogelijk is. Inwoners wordt aangeraden tijdig een nieuw document aan te vragen en goed voorbereid naar de afspraak te komen. Denk aan een recente pasfoto en het meenemen van oude reisdocumenten. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Ook de komende periode hebben we te maken met zon en blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar 17 graden en er waait een zwakke tot matige oostenwind kracht 2 tot 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip de Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het Hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen.

0: Van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernem het maar.
1: Goedemiddag luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er echt zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Ja, goedemiddag. Het kan natuurlijk de donderdagmiddag zijn, maar we worden herhaald op zondagmiddag. Dus stel, u bent net uit bed, ontbijtje, lekker relaxed. Ja, dan moet je hier zijn, want u gaat kennis maken met iemand. Nou, u houdt het niet voor mogelijk. Is het een directeur, een CEO, een leider, een geestelijke of een bekende Haarlemmermeerder, een influencer of gewoon een hele interessante pief of een dame, een creatieve geest, misschien wel een BN'er. Ja, wie zou het nou zijn? Wie zit hier tegenover me? Ik weet het natuurlijk al, want ik zit hem recht in de ogen aan te kijken. Het is een man. En u zit naast mij, beste luisteraars, helemaal voorin op de business seats. En tegenover mij zit vandaag Michiel Smeelde. Ja, gewoon live. Michiel is directeur van Eventerim. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat horen we zo wel. Het is een event- en congresmanagementbureau. Maar ja, wat doet hij nou eigenlijk? Wat doet een directeur van een organisatiebureau? Maar hij is niet alleen directeur, hij is ook auteur. We willen hem vandaag beter leren kennen. Dus het wordt niet alleen even, hallo Michiel, wat doe je? En leuk. Nee, we gaan hem helemaal bijna ontleden. En zelden zet hij zich zelf in de schijnwerpers. En hier zit hij tegenover bij Michiel Smeelde.
2: Ja, daar is hij dan. Hey.
1: We zitten met z'n drie in de studio, lieve luisteraars. Dus het is, we moeten het zelf ook een beetje gezellig maken.
3: Absoluut.
1: De techniek is in handen, en u hoort zijn stem al met absoluut. De techniek is in handen van Gerben Kessen. Een duizendpoot, want hij doet niet alleen de techniek. Hij doet hier ook het management, security. Hij is mijn vertrouwenspersoon. En hij heeft weer geen koffie ingeschonken, moest ik zelf doen. Maar goed, we gaan nu serieus naar het programma toe. Michiel, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent. We willen je dus leren kennen. We gaan wat dieper in op bepaalde dingen. Maar we gaan eerst even het algemene plaatje maken. Michiel, hoe oud ben je?
2: Ik ben dit jaar 60 geworden.
1: 60.
2: Ja,
1: kijk eens aan.
2: Hele leeftijd, hè?
1: Ja, hij heeft al wat grijs haar. Want u ziet hem niet, maar ik wel. En je bent ooit geboren natuurlijk, maar waar?
2: Zeker. In Baren geboren. En ik ben opgegroeid in Bussum.
1: Kijk eens aan.
2: Het was echt een ongelukje in Baren.
1: Ja, maar vandaar deze mooie articulerende, keurige Nederlandse klanken van Michiel.
2: Ja, dat leer je nooit.
1: Heb je ook een opleiding gehad?
2: Ja. Hoewel dat echt serieus was tot en met de HAVO. En toen ben ik allemaal heel veel pogingen gaan ondernemen. Dat is nooit echt helemaal gelukt.
1: Ja.
2: Ik heb hotelschool gestart. Dat zeg ik dan altijd maar zo. En nooit afgemaakt.
1: En welke was dat?
2: Dat was Maastricht. Ik weet dat jij in Den Haag gezeten hebt. Dus nu begint de veten. Dus, maar goed, of die zet zich voort, laat het zo zeggen.
1: Ja.
2: Nee hoor, we hebben een fantastische tijd gehad. Heel veel leuke, mooie mensen leren kennen. Waar ik overigens nog best wel veel regelmatig contact mee heb. En dat is eigenlijk de grootste verdienste geweest van mij in die periode.
1: Ja, nou ja, de hotelschool. Ja, dat is voor de luisteraars thuis. Je hebt een middelbare hotelschool, je hebt een hogere hotelschool. Een soort HAO, eigenlijk een economische opleiding. Maar alleen waar heel veel tijd besteed wordt aan gastvrijheid. En dat je weet wat dat is. Nou, en empathisch
2: en geld
1: vermogen.
2: Uitgegeven. Ja.
1: Ja. Michiel, hoe leef jij? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin?
2: Ik ben getrouwd met Mariella.
1: Ja.
2: Twee kinderen, eentje van 20 en eentje van 22.
1: Kijk eens aan.
2: Abel en Lotte wonen nog thuis. Gezien de situatie van wonen in deze omgeving in Nederland.
1: Ja.
2: En die studeren. We werken alle twee. Vader en moeder werken alle twee. En ik voor mezelf, zoals je net vertelde.
1: Ja, en je woont dus in Haarlemmermeer ergens? Of,
2: ja, in Pax woon ik.
1: In Pax?
2: Zal ik het nummer ook nog eventjes...
1: Je hebt kans dat mensen zo enthousiast worden bij deze uitzending... Ja. Dat ze dan handtekeningen komen vragen. Dus we gunnen je rust in Pax. Goed, ik ken je wel een beetje, maar niet heel goed... Maar wel een beetje. En dat komt omdat we elkaar hebben ontmoet in de evenementenindustrie. Ik heb jou voor het eerst ontmoet volgens mij in het Circus Theater in Scheveningen. Daar had je al een belangrijke functie en dat was al lang geleden.
2: Ja, ik ben daarom in 2000 begonnen. Als account sales en account manager voor het Forte Circus Theater toen de tijd. Ja. In dienst van de Ende, Joop van de Ende.
1: Ja.
2: Daar speelde toen Elizabeth. En het was voor ons een kans om, met name entertainment en de evenemententak verder te ontwikkelen, waar ik heel veel interesse in had.
1: Ja, en je had dus ook veel contact met Van den Ende zelf in die tijd? Of?
2: Nou, veel maar ik sprak hem wel eens. En We kwamen hem natuurlijk vaak tegen in de gangen.
1: Ja, want
2: en,
1: hij bemoeide zich overal mee.
2: Ja, dat is mooi, joh. Ja. Dat echt een zeer aansprekende, bijzondere man.
1: Ja. Ja.
2: Trouwens, zijn vrouw Janine ook. God, ik heb daar hele mooie herinneringen aan.
1: Ja, nee, een fijne kerel. Maar inderdaad, helemaal gek van die industrie. En alles wil hij weten. En alles wil hij doen. Maar het mooie van de Ende is wel dat het een reële man is. Als iets mislukt, dan geeft hij dat ook toe.
2: Zeker. En anders krijg je flink fix van voren. Als het niet goed gaat.
1: Je bedrijf, vertel eens wat over. Hoe moeten we dat omschrijven? En hoe spreek je het uit?
2: Het is Eventrim, Event en Congres Management.
1: Ja.
2: Dus om eventjes de mogelijke luisteraars die denken, dat is het gebouw op het Marktplein, dat Eventim. Dat is een andere organisatie. Ja. Dat is een boekingsorganisatie. Het lijkt erg op elkaar. Ik bedacht deze naam eerder en ik organiseer in eerste instantie corporate events.
1: Ja.
2: Ik heb daar wel vanaf 2013 ook publieke evenementen bij gedaan. Ook in eigen beheer. Een groot congres, festival in Laren, een driedaags festival.
1: Kijk eens aan.
2: Dat was echt super. En later heb ik dat zowel voor Concours Epique als ook het Haarlemmermeer culinair gedaan.
1: Ja.
2: En in wat andere vormen ook adviserend. Maar mijn core zit echt in de corporate evenementen.
1: Ja.
2: Dus de bedrijfsmatige evenementen.
1: Ja, want dat is waarschijnlijk ook het verdienmodel van jouw bedrijf. De bedrijfsmatige evenementen.
2: Ja, nou ja, goed. Ik ben een eenpitter.
1: Ja.
2: ZZP'er, zoals je tegenwoordig natuurlijk zegt. Ik werk met opdrachtgevers, met leveranciers. Vorm samen een team. Ten behoeve van een specifiek project waar ik dan veelal hoofdaannemer ben.
1: Ja.
2: En daarmee ontwikkelen we en bedenken we hele mooie evenementen.
1: Ik spring van hak op de tak met mijn vragen, maar het zijn ook nieuwsgierigheidsvragen. Maar jouw verdiensten, is dat dan, reken je dan dat dan per uur of gaat dat op een percentage? Want je bent heel veel tijd kwijt aan een evenement.
2: Ja, zeker. Ja, nou dat is eigenlijk in overleg met de opdrachtgever. Ik heb over het algemeen is het uurtje factuurtje.
1: Ja.
2: Maar je rekent ook wel in projectprijs af. Dus ik verwacht dat ik 200 uur kwijt ben voor dat evenement. Dan heb ik het alleen over mijn eigen uren. En dan reken je daar het tarief voor. En dat doe je dan ietsje naar beneden, ietsje naar boven. Hè.
1: Ja.
2: Als het heel veel is, dan krijg je gewoon het kwantumvoordeel als klant, zeg maar.
1: Ja.
2: Nou goed, uiteindelijk stel ik een voorstel op samen met mijn leveranciers. Dus, en die haal ik binnen mijn offerte. Dus uiteindelijk is dat bedrag natuurlijk heel veel groter wat ik aanbied. Ik ben dan degene die dan over het algemeen geen commissies erop pakt. Dat is een keuze. Heel veel organisaties doen dat wel. Ik vind dat ik voldoende verdien op basis van mijn uurtarief.
1: Kijk eens aan, netjes. Ja.
2: En ik vind dat het open en eerlijk transparant moet zijn ook naar de leverancier toe. Hè? Of jij komt uit evenementlocaties.
1: Ja.
2: Dat heb ik zelf ook gedaan, dat gaf je net.
1: Gerber zakt nu door zijn kruk heen. Maar dit is een vrijwilligersorganisatie, Gerber. Dan ga je gewoon even staan. We gaan gewoon verder, hè. Ja, prachtig zo'n uitzending. Geweldig, ja.
2: Nee, maar goed, ik heb dat vroeger wel meegemaakt in de locatiehandel. Dat je dan op een gegeven moment een eindklant tegenkwam. En die zegt, potverdikkie man, wat ben jij een dure... Ik kom nooit meer bij jou terug. En dan bleek dus de evenementenorganisator er bijna 200% bovenop geknald te hebben.
1: Ja, ja.
2: Ofwel het beeld van jouw evenementenlocatie is gewoon niet meer realistisch.
1: Ja, want de vertrouwensband die jij hebt met een opdrachtgever, die moet heel groot zijn.
2: Ja.
1: Want voor de luisteraars, het is niet dat je een paar schoenen koopt en als ze niet goed zitten, dat je eventueel terug kan brengen of wat dan ook. Een evenement, dat gebeurt. En in die 3-4 uur moet alles kloppen en alles goed gaan. En dat is een samenhang van gasvrijheid, van techniek, enzovoort, enzovoort. En dan is ervaring heel belangrijk.
2: Ja, en het werk zit met name aan de voorkant. Aan de achterkant. En ook voorafgaan aan het evenement. Het moet natuurlijk van seconde tot seconde kloppen. Het creatieve plan, het productionele plan, het logistieke plan. Je moet de afspraken met je leveranciers optimaal hebben. Die moeten ook weten wat ze van elkaar doen. De afstemming van welke geluidsleverancier zet ik op dit evenement. Dat verschilt nog wel eens. Hè? Vroeger werkten wij met Focus in Circus Theater. Ik vond dat... Met alle respect overigens, oude rockers. Die waren veel meer gericht op die musical, op dat live entertainment. Maar ik was daar verantwoordelijk voor de corporate events.
1: Ja.
2: En ik vond dat gewoon niet passen. Die jongens die kwamen een beetje met hun zwarte shirtjes en zweetvlekken onder de oksels bij die CEO van Shell te staan. Van, hey makker, mag ik eventjes je reverszender aanklikken?
1: Ja,
2: ja. Dat paste niet. Dus je moet dat het is een interactie.
1: Ja, maar daarom zeg ik
2: los
1: ook
2: van
1: dat
2: de techniek, je moet het gewoon wel laten passen.
1: Daarom is die ervaring zo belangrijk. En als je jou inhuurt, dan koop je dus ook eigenlijk de ervaring en de kennis.
2: Zeker.
1: Net als dat je advocaat of... Hè?
2: Ja.
1: Eigenlijk moet je ook, vind ik, dokter voor je titel hebben. Dokter Events.
3: Ja.
1: Ja? Ja, nee, ik kijk weer even naar Gerben. Ja. Of die, want Gerben wel rechtop staan, hè? Goed. Is er een opleiding voor wat jij doet? Bestaat die tegenwoordig of niet?
2: Ja, die bestaat wel. Ik heb wel stagiaires gehad van dat soort opleidingen. En ik krijg er nooit helemaal de vinger erachter. Uiteindelijk leert gewoon in het bedrijf, in de organisatie.
1: En je bent een eenpitter, hè? Maar stel je nou voor, je bent ziek. Kan.
2: Ja.
1: Hè? Maar heb je dan toch iemand aan wie je het kan overdragen? Collega's?
2: Dat is werkelijk nog nooit gebeurd in alle 18, 19 jaar dat ik nu dat eigen bedrijf heb.
1: Ja.
2: Maar we hebben wel backup. Ik heb een aantal jongens om me heen, die ken je ook wel, ik zal ze de namen niet noemen, maar die met wie we regelmatig om tafel zitten, waar we ook ideeën spuien, waar we offertes wel voorleggen. God, wat vind je daarvan? Hoe zou jij dat aanpakken? Ja, je mist toch een beetje als één pitter die backup
1: klankbord.
2: Het klankbord.
1: Ja.
2: Maar ook in het geval van ziekte, overlijden, ellende. Maar ook een upgrade. Weet je, ik zoek toch echt nog wel eventjes wat handjes. Nou zijn dat wel de senior event managers waar ik het over heb. Maar weet je, dat netwerk achter je en naast je, dat is echt van wezenlijk belang. En zeker als één pitter.
1: Ja, want het moeilijke van jouw vak lijkt me ook dat je iedere keer moet het weer... Is het anders? Moet het beter? Of in ieder geval, het is nooit een kopie van de vorige keer bijna. Je moet het altijd aanpassen.
2: Ja, ik vind het wel heel belangrijk wat je zegt. Want in ons vak maak je heel erg veel de copy-paste mee. Überhaupt, in concepten. En dat is natuurlijk ook wel slim en handig en comfortabel. Het is ook efficiënt in financieel... efficiënter, zeg maar. Ik ben wel altijd van de school van... ik wil in alles wat ik doe het anders doen dan de vorige keer.
1: Ja. Goed, luisteraars. We gaan... misschien heeft u ook zin in een kop koffie. We gaan even... Nou, niet pauzeren, maar we gaan even een muziekje draaien. En we gaan wel een muziekje draaien wat Michiel zelf heeft uitgekozen. Michiel, wat heb je uitgekozen als eerste plaat?
2: Ja, het is van Gilbert O'Sullivan. Nothing Rhymed. En het heeft een soort van... melancholische gedachte van mij. Ik ben ooit met een tweetal maten 2 jaar woonachtig geweest in een antikraakboerderij in Bussum.
1: Kijk nou,
2: op platteland.
1: Zo'n chique gast en heeft gewoon antikraak gezeten. Michiel Smilde, antikraak, met lang haar ook.
2: Maar dat was echt een fantastische tijd. Dat zullen heel veel mensen met mij beamen, want we hebben daar de mooiste tijd beleefd met z'n allen. Maar een van mijn goede vrienden, die was nogal muziek-minded. Ik ben dat duidelijk wat minder, maar weet je, ik zit heel veel op de ervaring en de melancholie, de herinnering van dat soort dingen. En dan moet je je dus voorstellen dat je een boerderij, de ramen slaan open en je kijkt over die weilanden en dan heb je dit nummer. Inmiddels weet ik dat de betekenis van het nummer heel anders is. Best een beetje een actiegericht nummer.
1: Tegen de hongersnood en weet ik allemaal wat. Het is een heel serieus nummer.
2: Maar het past ook wel een beetje in deze tijd. Het is ook wel een beetje een gebrek aan verbondenheid. Daar gaat over en dat hebben we juist nu wel nodig, denk ik. Dus nou ja, goed. Ik heb er niet zo aan. Maar het was meer de herinnering die mij goed deed.
1: Nou, mooi, want het is een heerlijk nummer. Nothing Rhymed. En het is de doorbraak voor Gilbert O'Sullivan. En dat was die pianist met die rare broek en die lange kousen en een grote G op zijn trui. En ik zou zeggen, dames en heren luisteraars thuis, geniet van Gilbert O'Sullivan.
0: Rick Claus met Ondernemend Maar op Meer Radio.

0: Ah, dit is echt heerlijk genieten. Nou, wakker worden allemaal. We zijn nog steeds met het programma Ondernem het maar. En tegenover mij zit Michiel Smilde. Michiel, wat vind je nou zo leuk met in Haarlemmeer om daar te wonen? Waarom woon je hier? Wat doe je hier?
1: Ja, goed. Dat laat ik enthousiast zijn. Ja, nee. Ik ben natuurlijk gaandeweg die jaren, moet ik wel zeggen. Heel veel meer enthousiast geworden dan dat ik hier in eerste instantie was. Zo eerlijk moet ik zijn en wil ik zijn. Maar ik vond het was eigenlijk een soort van... bijna laatste mogelijkheid qua wonen voor ons. Financieel gezien met name. Ik was met name niet zo'n spaarder. En je wilt een gezinnetje. We woonden heel lang in Amsterdam. Jarenlang hadden daar onze eerste kind gekregen, dochter.
0: Ja.
1: En vanuit daar naar een echt woonhuis. Nou ja, dat werd uiteindelijk dus hoofddorp. Maar mijn vrouw is hier opgegroeid. En mijn schoonmoeder woont, haar familie woont hier nog. En, en dat is de binding met deze regio. Dus uiteindelijk kwamen we hier terecht.
0: Ja, want het leuke is dat Haarlemmermeer, is natuurlijk waanzinnig groot. Hè, maar over het algemeen, heb ik begrepen, ook uit onderzoeken, zijn de bewoners eigenlijk heel tevreden. Omdat het toch wel lekker wonen is, relaxed. Je zit overal dichtbij. De kust, de steden, het openbaar vervoer. Nou, maar we zitten hier voor jou. Even denken hoor, waar ben ik nu? Ah ja, je werkt ook wel eens voor ondernemend Hoofddorp, hè, de vereniging. En wat je net al zei met vroeger Concours de Piek en Hoofddorp of Haarlemmermeer Culinair. De gemeente, doe je ook wel eens dingen voor?
1: Ik werk nu met de gemeente. En dat is vanuit een andere rol die ik vervul. Is de destinatiemanager van Eventpark Amsterdam. Convention Bureau Eventpark Amsterdam.
0: En leg dat dus even makkelijk uit voor de luisteraars. Want die denken, waar gaat dit over? Ja, in het kort, hè?
1: Ik doe het. Het gaat de toeristische kant op. Het is de vertegenwoordiging, de representatie van de zakelijk toeristische markt in binnen- en buitenland. Met als ultieme doel om zoveel mogelijk mensen naar onze regio te krijgen. Voor de organisatie, planning en organisatie van evenementen. Op zakelijke evenementen, dus van maandag tot en met vrijdag over het algemeen. Ja.
0: En de vereniging heet?
1: Convention Bureau Eventpark Amsterdam.
0: Ja, dus Eventpark Amsterdam. Maar we zitten hier, hè?
1: Ja.
0: Maar, logisch.
1: 42 organisaties, hè, die partner zijn.
0: Oké.
1: En dat is best wel serieus.
0: Ja.
1: 20 hotels. Zijn de tweede hotelgemeente van Nederland. Dus 20 hotels zijn business hotels, zijn partner bij ons. En waarom zijn ze dan business hotel? Omdat ze naast kamers ook meetingruimtes verhuren.
0: Ja.
1: Dat is voor een internationale meetingplanner essentieel. En evenementenlocaties. Nou ja, je kan er beide over meepraten. En toeleveranciers. Die zitten allemaal in ons pakketje. Ja. Zeg maar.
0: En we zitten natuurlijk vlak bij de luchthaven. Dus dat is ook hartstikke interessant.
2: Zeker. Dan noemen ze ook dat het Amsterdam is. Hè? Dus,
0: Ja, daarom. Nee, maar Amsterdam voor internationale begrippen is dat ook prima. En dan is het ook duidelijk wel.
1: Nou ja, we staan op beurzen in het buitenland. En als je daar Haarlemmermeer, dan hebben ze echt al, dan vallen ze al dood. Dan, in de zin van, dan kunnen ze niet uitspreken. En dat, daar moet je een alternatief voor verzinnen. Wil je daar überhaupt iets opvallen?
0: Ja, en we zitten natuurlijk een kwartiertje vanaf Amsterdam. Vanaf de binnenstad bijna. Dus dat is allemaal prima.
1: Zeker.
0: Maar het gaat erom, dat is dus een serieuze job. Waar de gemeente ook aan meewerkt.
1: Zeker.
0: Om de Haarlemmermeer op die manier zakelijk in de picture te stellen.
1: Ja.
0: Goh, zeg ik dat mooi. Hè? En
2: je zei nou de Haarlemmermeer?
0: Haarlemmermeer, zonder de.
1: Ja.
0: En je zei net al, we zijn de tweede hotelgemeente van Nederland.
1: Ja.
0: Maar dat is toch wel grappig, luisteraars. Dat Haarlemmermeer heeft dus meer hotels dan Den Haag, Rotterdam en Eindhoven bij elkaar.
1: Nou, dat zeg ik niet.
0: Ja, maar ik wel.
1: Oh, nou, dat weet jij weer.
0: Ja, dat weet ik dan weer. En het leuke is dat het beleid... Maar goed, dat is een ander programma eigenlijk. De gemeente die stopt nog een paar hotels erbij. Maakt niet uit, jongens. Maar goed, als jij werkt voor een vereniging zoals Ondernem het Hoofddorp... is dat dan meer liefdeswerk of is het ook een serieus uurtje factuurtje?
1: Nou, dan komt er een gewetensvraag. Nou ja,
0: Ik
1: zit al vanaf mijn oprichting van mijn organisatie bij Ondernemend Hoofddorp. En er zijn verschillende evenementen die ik jaarlijks sindsdien ook doe.
0: Ja.
1: Organiseer dus. En het congres is nou een van die zaken waar ik een vergoeding voor krijg.
0: Ja.
1: En dat is ook het enige. Want voor de rest ben je natuurlijk vereniging. Je bent lid van een vereniging. Maar ik organiseer het padeltoernooi. Er is varen voor ondernemers. Allerhande zaken. En in het verleden zeer zeker ook kerst, oud en nieuw. En dat soort dingen.
0: Kijk,
1: en dat is gewoon echt vrijwilligerswerk. Ook een vorm van netwerken. En ja. ik ben altijd van, kijk, als je lid wordt van een vereniging. Dan moet je er ook wat voor gaan betekenen. Want anders heeft het niet zoveel zin. Anders dan dat het leuk is.
0: En je draait al lang mee hier in de provincie, zou ik zeggen, maar in Haarlemmermeer. Maar dat betekent ook, en de mensen werken nog steeds graag met jou, dat betekent ook dat je levert. Zeg ik toch wel mooi, hè?
1: Nou ja, ja ik kan, ja, ik, dat neem ik aan, ja.
0: Ja. Ja, dat neem ik ook aan. En meer business, doe je daar ook wat mee? Of is
1: daar
0: dat meer
1: ik,
0: een concurrent?
1: Daar ben
0: of?
1: Ik partner. Nee, meer business is een businessclub. Daar waar ondernemend het hoofd door bijvoorbeeld een ondernemersvereniging is. Dat is echt wel anders. Nee, maar daar werk of daar die bezoek ik met name. Ik werk daar niet mee samen nog.
0: Oké, en we springen van hak op de tak. Hoe werkt jouw brein eigenlijk, beste Michiel? Ben je constant bezig met daar nadenken en oh, dit is leuk of dat is niks? Of,
1: Ja, dat is wel een beetje mijn probleem, uitdaging, maar ook wel de lol die ik voor mezelf erin zie. Alles wat ik zie of wat ik welk gesprek ik ook aanga of meemaak. Ik beleef dat altijd op een andere manier dan. Dat andere mensen dat doen. Dat blijft maar doordraaien.
0: Ja, je vertaalt het altijd weer in jouw business tools.
1: Ja, dat is. Okay. Heel vermoeiend voor sommige mensen om mij heen.
0: Kan ik begrijpen. Is er iets wat jij zelf hebt gecreëerd of verzonnen? Of dat je denkt, kijk, dat heb ik toch maar even uniek gedaan. Mag ook iets kleins zijn, hoor. En je mag er ook even over nadenken, maar dan kom ik er wel op terug. Want dan zet ik er een vinkje bij.
1: Nou, dat doe dat maar. Ik kan het niet zo 1, 2, 3 bedenken.
0: En hoeveel uur werkt een Michiel Smilde? Van
1: nou, dat is best wel een aantal uren. Maar ook weer, je bent ZZP'er, je bent eigen ondernemer. Je kunt die tijd zelf indelen. Dus ik zit ook regelmatig, nou, vannacht nog, rond een uur of 1 achter mijn computertje. Omdat ik dan overdag het gevoel, tenminste als ik dan terugdenk, ja, weet je, ik heb vandaag wel een aantal uurtjes laten liggen. En dan haal ik dat in op die manier. Want het werk gaat gewoon natuurlijk wel door.
0: Ja.
1: En dat is, ik heb niet een baas die zegt, nu opstaan en kom op. Hoewel ik daar redelijk gedisciplineerd in ben. Maar je bent wat vrijer dan binnen of bij een baas, zeg maar.
0: En is er iets wat jij vaak moet uitleggen aan opdrachtgevers of mensen die je tegenkomt of vrienden van, wat begrijpen ze nou altijd verkeerd over jou of over je bedrijf, waarvoor je zegt, oh, dan kan ik dat nu eens even mooi uitleggen, want dan stuur ik ze gewoon deze tape toe en dan weten ze dat.
1: Nou, weet je, wat grappig is. Op een of andere manier heb ik. Toen ik vanuit Van der Ende kwam. Daar was ik gewend pakken te dragen en een dasje. Dat wilde meneer Van der Ende. Dat was uitstekend. En toen ging ik voor mezelf beginnen. En toen dat was gewoon mijn stijl, mijn kledingstijl. En toen werd mij al heel snel duidelijk dat dus niet iemand. Dat daar niet iemand binnenkwam. Die eigen ondernemer was en die creatief was. Dus nee, daar kwam een andere accountmanager binnen of een salesmanager.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ofwel, ik ging mijn kledingstijl aanpassen. En nog steeds heb ik een bepaalde uitstraling kennelijk. Mijn postuur, ik weet niet wat het is. Dat mensen denken van, nou weet je, die moet je alleen maar voor hele grote dingen bellen. Of hele belangrijke gesprekken. Of een radio-uitzending als deze.
0: Ja.
1: Terwijl ik gewoon het heel leuk vind om met mijn poten in de klei te staan en met mijn handen werk aan te pakken wat me gewoon blij maakt.
0: Kijk, en het is dus heel belangrijk dat we dit even horen. Want we zijn nog steeds in gesprek met Michiel Smilde. En Michiel, in je vrije tijd lees je veel?
1: Nee.
0: Wat doe je eigenlijk met je vrije tijd?
1: Ja. Ik heb toevallig net weer een boek uitgelezen. Ik was met mijn vrouw een weekje weg. Dat was dan wel weer leuk. Maar ook sporten is, om dat te zeggen.
0: Ja.
1: Ik ben echt een fanatiek padeller.
0: Okay.
1: Laat ik dat wel zeggen.
0: Nou, dat achten wij wel als sport.
1: Ja, dat is ook wel zo. Maar dat neemt ook ietsje af de laatste tijd. Omdat mijn leeftijd, ja, ik denk dat het toch wel leeftijdsgebonden is. En ik doe verder niet zoveel naast padellen. Dus je moet ook je spieren op een andere manier blijven trainen. En ik heb dus allemaal pijntjes en dingetjes.
0: Ga even liggen anders dan. En dan draaien wij zo weer een muziekje.
1: Waardoor dus de intensiteit van waar ik ooit mee begon, 4 keer per week, dat is echt wel minder geworden.
0: Oh ja, 4 keer per week. En voor de luisteraars die niet weten wat padellen is. padellen is dus tennissen, maar dan in een soort aquarium eigenlijk. Maar dan groot. En dan mag je ook tegen het glas aanslaan.
1: Ja, dan noem je ook dat een spelletje is waarschijnlijk in plaats van een sport.
0: Nee, verder heb ik er totaal geen orde over.
1: Nee, je weet echt wel waar het over gaat.
0: Dus. Ja, ik weet heel goed waar het over gaat.
2: Een soort squash, maar dan anders.
0: Ja, een soort squash, maar dan gemengd met tennis. En op een gegeven moment komt er iets uit en dat noemen ze dan padel. Even denken hoor, we gaan zo weer naar muziek. Maar ik heb nog één vraag. Oh ja, ik had het over lezen en dergelijke. Maar jij hebt zelf ook een boek geschreven.
1: Oh ja?
0: Of was jij dat niet? Dan heb ik dat verkeerd gelezen.
1: Je zegt auteur. Nee, ja. Ik dacht dat ik schrijf verschillende columns in vakbladen.
0: Nou, dat tel ik ook wel goed. Ja.
1: Maar ik heb geen boeken geschreven.
0: Oké, okay, en wat voor columns, dus noem eens een vakblad waar je dat inschrijft.
1: Nou, ik ben toen ooit begonnen bij Event Inspiration.
0: Ja.
1: Een vakblad voor onze markt, relatief jong. Maar daar heb ik wat columns in geschreven. En nu schrijf ik regelmatig in FE. Dat is.
0: Dat was vroeger Feestelijk Zaken doen.
1: Nee. Oh. FE Magazine, dat is meer. En P. PZ, god weet het nou, personeelsverenigingen gericht. Dat is een redelijk jong blad ook.
0: Ja.
1: Door een dame uitgegeven. En dat is heel erg gericht op de facilitaire kant. Maar daar krijg ik dan juist de kans om op een andere manier zaken te belichten. En dat is erg leuk om te doen.
0: Ja, zo bereik je weer een hele nieuwe doelgroep.
1: Ja, zeker. Zeker.
2: Als je genoeg columns bij elkaar voegt, heb je weer een boek.
1: Ja, dat zou, ja, zeker.
2: Dat is wat,
0: Gerben, als we jou niet hadden, dan echt deze hele uitzending. Oh, we zitten al. We gaan muziek draaien. Je hebt uitgekozen Gregory Porter. Waarom?
1: Nou, waarom? Ik ben daar vorig jaar geweest met twee vrienden in de Ziggo Dome. En ik kende de goede man niet heel erg anders dan een paar keer nummers. Maar dit is zo'n enorme entertainer. Teder. En een bijzondere man, vind ik. En jullie hebben het nummer uitgekozen. Want het maakt me niet zoveel uit. Het is echt allemaal mooi.
0: Het is
1: mooi.
0: Zijn stem, hè?
1: Ja,
0: het is echt een hele mooie stem.
1: Ja, het is echt een ongelooflijke
0: stem.
1: Een charismatische man.
0: En wat bijna niemand weet, maar ik natuurlijk wel, is hij heeft een maand lang in Bloemendaal gewoond. In een huis. Want toevallig was het een huis van een vriend van mij. Maar mijn vriend wist begon niet wie Gregory Porter was. Ik zeg, die is gewoon wereldberoemd, die man. Ja, ja. Die heeft een maand lang in jouw huis gezeten.
1: Maar heeft hij ook naar betaald dan?
0: Ja. Dat is, mijn vriend werkt niet meer nu. Maar we gaan er naar luisteren. En hij komt dit jaar komt hij weer naar Nederland toe. Ik weet niet meer precies wanneer. Maar dit jaar komt hij weer naar Nederland toe. En ik zou zeggen, beste luisteraars, dit is genieten. Luister naar de stem. En het nummer heet Concorde.
3: Onderneem het maar met Rick Claus.
4: With a million stars in the galaxy,

0: Porter. Voordat we verder gaan met dit gesprek. Maar wil ik ook even zeggen, beste luisteraars. Als u opmerkingen of aanmerkingen heeft, dan kunt u dat sturen of mailen naar rickklaus@meerradio.nl. We zijn in gesprek met de evenementengoeroe Michiel Smilde. En we hebben nog een vraag openstaan van voor dit muziekje. En die vraag was, beste Michiel, heb je zelf ook wel eens iets unieks verzonnen of gecreëerd of iets toegevoegd? Nou, we gaan luisteren.
1: Ja, dat is moeilijk. We hebben net echt de hele tijd moeten gebruiken om dit naar boven te halen. Hè? Nee, maar weet je, ik ben altijd van mening dat iets unieks bedenk je niet zelf. Dat ontstaat door allerlei ervaringen, ideeën en niet van één persoon. Ik ben best een initiatiefnemer. Iets wat ideeën die opkomen, die ik bijzonder vind, die probeer ik altijd al uit of probeer ik samen te brengen. Het is bij mij heel erg ontmoeten en verbinden van allerlei mensen. En daar komt altijd wel iets moois uit. We hadden het net over een die man heb ik natuurlijk niet zelf gemaakt. Ik ben, maar het is wel een soort van bijzondere act die ik toch wel regelmatig inzet. Dat is een meneer uit België, een poppenact.
0: Die heb ik gezien. Die was fantastisch.
1: Ja, dat is waanzinnig, man.
0: Dan pakt hij 1-2 poppen en dan gaan die tegen elkaar praten.
1: Ja,
0: maar,
1: precies. Nou ja, het is Armand. Het is Armand, maar de beste man die zit dan tijdens een congres, terwijl niemand in de zaal weet dat die man een poppenspeler is, die zit dat hele programma in zich op te nemen. Een heel bijzonder humoristische man, maakt aantekeningen en die is dan op een gegeven moment weg. Niemand heeft dat door. En dan op welk moment van de show je hem ook inzet, dan komt hij in één keer naar boven met twee poppen. Hij is zelf niet in beeld, maar die twee poppen wel. En die gaan dan meteen dat hele programma tot dan toe op een hele humoristische manier verwerken, resumeren. En dat is fantastisch om.
0: Jouw aandeel is eigenlijk dat jij hebt de act vertaald om die daarin te gebruiken. En dat voldoet heel erg goed.
1: Ja, en voor het programma te versterken. Dat is zeker wel waar. Want een programma, een congresprogramma, een entertainmentprogramma opbouwen, dat is wel echt essentieel. En daar moet je gewoon goed over nadenken.
0: Oké, nu we het daarover hebben, over goed nadenken. Artificial intelligence, doe jij daar al wat mee? Gebruik je dat voor jouw business?
1: Ja.
0: Ja, ja. En hoe? Hoe dan?
1: Je wordt een draaiboek? Je wordt ermee doodgegooid. Met heel veel verschillende netwerkevenementen waar heel veel voordrachten zijn en waar je meegenomen. Ik heb ooit een driedaagse cursus gehad over AI toegepast binnen de evenementenmarkt. Waar ik het gebruik is met name, we hadden het net over columns. Ik schrijf die columns. En dat wil, echt zelf. Dat mag ik echt wel zeggen.
0: Daar gaan we ook vanuit.
1: Ik gooi het dan dus wel in even door AI om qua stijl, qua toepassing, qua leesbaarheid aan te passen. Dat is helemaal hoe je zo'n prompt samenstelt. Maar dat vind ik dan wel handig. En bepaalde tips. Ik heb ook wel eens in een radio of in de auto gezeten. En één op één met Mrs. ChatGPT zitten communiceren. Ja. Een half uur lang. En dat is best leuk om te doen en te ondervinden.
0: Leuker dan thuis?
1: Ik weet niet of zij gaat luisteren.
0: De tip is duidelijk. Ja, heel goed, heel goed. Waar ben je allemaal lid van?
1: Het is best wel heel veel. Ja. Nou, in Haarlemmermeer is het ondernemend hoofddorp. Meer business. Haarlemmermeer partners. Rotary. Sportverenigingen. Ja, het is best wel. En landelijk veel, ook vanuit mijn vakgebied.
0: En heb jij wel eens gedacht van, waarom ben ik zoveel allemaal lid van al die verenigingen? Zal ik eens wat schrappen?
1: Ja, dat zit je wel eens te denken. En dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik begon er straks, of tenminste, ik vertelde straks van, als je ergens actief wordt binnen een vereniging, in welke vorm, dan moet je wel wat terug gaan doen.
0: Ja.
1: In plaats van dat je alleen maar je biertje komt halen, want dat is volgens mij een gemiste kans. Dus, en ik wil niet zeggen dat ik voor al die dingen en al die verenigingen wat doe, maar ik probeer er wel serieus mee bezig te zijn.
0: Dat is een mooie inzet. En moet jij ook voor hetgeen wat je allemaal doet, hè? Je bent een eenpitter, maar heb je ook iemand aan wie, je verantwoording moet afleggen nog? Of advies kan vragen of wat dan ook?
1: Nou, als je even teruggrijpt naar Event Park Amsterdam, Conventiebureau Event Park Amsterdam, daar hebben we een bestuur van 5, waar ik voorheen in zat. Inmiddels ben ik daar uitgestapt, omdat ik tenslotte ook voor ze werk. Dus dan vind ik die verhouding wel zo netjes. En sindsdien ben ik officieel verantwoording verschuldigd aan het bestuur. En daar, omdat de gemeente daar natuurlijk ook een rol in speelt, hebben we in die richting ook verantwoording af te leggen. En hebben we hele opbouwende, leuke, goede gesprekken om verder te ontwikkelen.
0: Dus ik zal maar zeggen, de gewone Haarlemmermeerder, die bestaat eigenlijk niet. De Haarlemmermeerder bestaat ook niet. Maar Haarlemmermeerder, ik weet echt niet waar ik mee bezig ben vandaag. Maar wat merkt hij, de inwoner van de Haarlemmermeer, wat merken zij nou van jouw inbreng? Dat is dus eigenlijk via dat vooral Event Park Groot Amsterdam.
1: Ja, daar ben ik wel heel betrokken als het gaat om Haarlemmermeer en van de zakelijke toeristische markt. Aan de andere kant, wat ik zeg, ik heb ook dat ondernemend hoofddorp congres bijvoorbeeld. Ja, dat doe je voor heel veel ondernemers uit de regio. Concours Piek, helaas is het van de agenda.
0: Jammer,
1: dat is echt wel jammer. Dat heb ik 3 jaar mogen doen in opdracht van het bestuur daar. Maar dat was natuurlijk wel echt iets heel tofs om te doen. Waar natuurlijk de hele regio en verder daarbuiten plezier van had.
0: Dat zijn
1: en zo, culinair,
0: zulke belangrijke dingen. Ja. En ik hoop nogmaals, ik doe een oproep aan iedereen, alle vrijwilligers die daarmee bezig waren. Ga het weer doen, maak het gezellig. Hak op de tak, wat voor auto rij je?
1: Een Ford,
0: ja.
1: Ja, sorry. Ik kwam met de fiets trouwens.
0: Dan is het goed.
1: Omdat ik wist waar jij in rijdt. Dus,
0: hybride. En ik ben heel lang, dus ja. Wat zouden jouw vrienden uit Baren en omgeving zeggen, als ik vroeg, wat typeert die Michiel Smilde nou echt?
1: Dat is een goeie. Ik denk, ik ben een groepsmens. Ik ben sociaal nogal een babbelaar.
0: Merken wij helemaal niets van. De uitzending is bijna voorbij. Maar
1: een initiatiefnemer.
0: Ja? Had je ook een bijnaam vroeger?
1: Nee, een afkorting van mijn naam, Smil. Smil. Dat was zo makkelijk. Maar had verder niet zoveel oorzaak, anders dan dat het handig was.
0: Oké, maar kijk, we zitten nu al een tijdje in de uitzending en de luisteraars die leren jou nu ook beter kennen. Dus als ze jou tegenkomen, in Pax, dan mogen ze ook hey Smil zeggen.
1: Ja, dat moeten ze vooral doen, ja.
0: Ja, goed zo. Nou, wat gaan we nog doen? We hebben er toch wel weer een vriend bij. Vind je het leuk leuk om samen te werken met de gemeente?
1: Ja, ik vind het tof. Je lacht.
0: Nee, ik lach je toe. Ik lach je toe.
1: Ja, ik ben een positief ingesteld mens. Maar goed, in deze kan ik gewoon echt niet anders dan dat. Mijn vrouw die heeft heel lang bij de gemeente gewerkt. Ik heb echt gezien hoe dat werkt. En hoe dat toch wel heel anders in elkaar zit. En positiever in elkaar steekt. Dan dat je heel veel mensen van buiten hoort reageren. Maar sinds ik daar zelf ook meewerk met teams vanuit de gemeente Haarlemmermeer. We zijn natuurlijk iets aan het bouwen. Ja. En dat probeer je natuurlijk samen te doen. Dat moet je samen doen. Dat kunnen wij niet zonder hun. Omgekeerd denk ik ook niet. Maar dat is een aanname. Zeker in de huidige vorm. Maar goed, dus die positiviteit en de kennis, de kunde die daar zit. En de slagvaardigheid ook steeds meer over en weer. Die is bijzonder. Dat vind ik echt mooi om te zien, te merken. En we hebben elkaar nogmaals nodig om dat initiatief van Event Park Amsterdam verder te ontwikkelen.
0: En stel je nou voor, hè, Michiel Smilde, want je hebt inderdaad een bepaalde uitstraling. Jij zou ook wel burgemeester kunnen worden. Maar stel je nou voor, we hebben een fantastische burgemeester hier, hoor. Maar jij moet haar vervangen. En Michiel Smilde is de nieuwe burgemeester van Haarlemmermeer. En we geven jou een beetje wat Trump-rechten. Dus jij mag iets aanpassen. Heb je enig idee wat je nou heel graag zou willen aanpassen in Haarlemmermeer?
1: Ja, ik mis. Maar goed, er zullen alle redenen zijn om dat niet te kunnen of te willen of te mogen. Maar ik zou echt een gezellig, compact uitgaansdorp ambiëren. Eentje waar je in de gezelligheid en de sfeer van een echt dorp nog elkaar kunnen ontmoeten. En dat mis ik wel een beetje. Het zijn prachtige zaken, daar gaat het echt niet om. Maar het gaat wel om de beetje eentonigheid. Het ligt allemaal uit elkaar.
0: Michiel, alle sprekers hier, ongeveer 80% daarvan...
1: Oh, die zeiden hetzelfde?
0: Die zeiden exact hetzelfde. Dus de boodschap naar de gemeente is wat dat betreft al heel duidelijk. Nou, maar ze moeten ook een wethoudersfeerbeheer neerzetten. Goed, vind ik dan. Zullen we al naar de bitterballenvraag gaan? Hebben jullie al zin in een bitterballetje? Want dan laat ik je even komen. Maar we gaan even naar de bitterbalvraag.
2: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Beste Michiel. Als jij 5 miljoen euro van mij krijgt... en die mag je besteden om Haarlem meer leuker te maken... waaraan zou je dat willen besteden? En misschien heb je het antwoord net al een beetje gegeven...
1: Ja, ik zou er toch een beetje meer in mijn eigen sfeer zoeken.
0: Mag.
1: Ik zou een Haarlemmermeerweek invoeren.
0: Okay.
1: Terugkerend, jaarlijks. Waar je op allerlei fronten sociaal-maatschappelijk programma ontwikkelt. Waar je weer ontmoeten en verbinden centraal staat, stelt. En echt de hele gemeente gebruikt. Op cultuur, sport, debat, feest... we hebben het er wel eens over gehad met de huidige wethouder. Ik heb daar ooit eens een keertje... Dat is een rondje Haarlemmermeer. Ik heb daar met toentertijd wethouder Arthur van Dijk... een keertje een presentatie gedaan voor een meervaart. Gemaakt naar gebruik van die ring.
0: Ja.
1: Een tocht van 60 kilometer. En er gebeurt van alles. En over de weg, de rondweg, kan gerollerskate worden. Kan gefietst worden. Nou, daar zijn... hele lichte ideeën over. Maar niet dat ik die ga ontwikkelen verder. Maar dat lijkt me een fantastisch mooi plan... om ook Haarlemmermeer op de kaart te zetten.
0: Nou, ik denk, daar worden de luisteraars ook enthousiast van. Dat is een leuk idee. Het begint al een beetje te kriebelen. Weekje Haarlemmermeer, rondje Haarlemmermeer. Hartstikke leuk. En stel je voor, jij mag een standbeeld oprichten voor iemand. En die hoeft niet per se uit Haarlemmermeer te komen... Maar voor wie zou jij een standbeeld willen neerzetten... op een van de rotondes in een van de dorpskernen van Haarlemmermeer?
1: God, daar had ik over nagedacht. En ik had hem ergens opgeschreven. Het kwam er eigenlijk op neer. Je kunt best wel heel veel mensen... Ik ben niet zover in de huidige tijd, maar ik vind de onbekende polderwerken... Want dat zou echt heel... Weet je, daar zijn we uiteindelijk...
0: Daar hebben we alles aan te danken.
1: Alles aan te danken. En er is natuurlijk een prachtig museum dat hierover gaat. Maar die onbekende polderwerken, het zijn natuurlijk duizenden geweest... die daar heel hun leven of een belangrijk deel van hun leven aan gewijd hebben... En daar hebben onze...
0: De onbekende polderwerker.
1: Zoiets. Nou ja, geef het een naam, maar ik vind het wel op zich een mooie gedachte.
0: We hebben nog ongeveer 5 minuten. En je hebt ook nog een plaat staan. A Sky Full of Stars van Coldplay. We gaan het zo doen. Je mag er wat over zeggen. Waarom deze plaat?
1: Ja, ik vind het een fantastisch mooie... Hij bouwt heel mooi op. Hij is heel vol energie. Hij is groots. Ik vind ook zoiets van... het is een soort verbinding. Ik vind het een heel gaaf nummer. Het zegt heel veel over hoe ik in het leven sta. Laat ik het zo zeggen.
0: Okay, nou, omdat het zo'n mooi plaat is, gaan we hem wel draaien. Maar we gaan hem straks draaien. We gebruiken hem wel als afsluiting. Dan kunnen we er mooi van genieten. Maar dan kunnen we nog even doorpraten. Want wat kunnen ondernemers nou van jou leren?
1: Ja, zo sta ik helemaal niet in het leven. Ik doe mijn best.
0: Dat jij altijd je best doet is en bezig bent met je product, is al iets moois.
1: Goed. Ik werk er hard voor en ik mijn schouders eronder. En ik zeg vrijwel nooit nee. Dat is ook aan de andere kant ook weer een probleem. Maar goed, weet je, als je maar vol enthousiasme blijft, erin blijft vertrouwen. Vooral ook in elkaar. En een beetje lief bent voor elkaar, dan kom je heel eind.
0: Mooie woorden van Michiel Smil. Dan kan je wel rondkomen van je salaris, Michiel.
1: Ik ben wel blij dat ik ook getrouwd ben. Met een vrouw die ook een baan heeft.
0: Nee, heel goed. En je hebt 2 kinderen. Een jongen, een meisje, man en een vrouw al.
1: Ja, zeker.
0: Maar die gaan niet jouw richting op.
1: Nee, de een gaat in security studies studeert hij nu. En de ander bouwmanagement en vastgoed. Maar goed, of die daarmee concreet die richting op gaan, kan, nee, is nog niet aan te geven. Nooit. Maar dat is, vooralsnog lijkt het daarop.
0: Wie weet. Wie weet. En,
1: Overigens helpen ze wel regelmatig bij mijn evenementen. Dat is natuurlijk wel fijn dat je een backup hebt van... goh, ik heb daar nog een gaatje, heb je tijd. En dan willen ze natuurlijk ook geld verdienen, dus dat is mooi.
0: Oh, dus niet gewoon liefdeswerk aan papier voor papa.
1: Ik ben er van overtuigd en elke keer weer met vol vertrouwen in te kunnen zetten. En dat ze,
0: Poets bakken. Je bent lid van heel veel verenigingen en dingen. Dus je hebt in het begin van het jaar heb je ook al die nieuwjaarsrecepties en dergelijke. Daar ga je ook, volgens mij altijd naartoe, jij?
1: Nou, wel enkele.
0: Wel veel.
1: Maar, ja.
0: En moet je dan 3 keer zoenen of 1 keer? Hoe gaat dat? Of een hand geven? Wat doe je tegenwoordig?
1: Ik ben wel een knuffelaar.
0: Ja? Of kijk je wie er staat?
1: Nou, dat vind ik wel mooi aan de Rotary. Die geeft elkaar gewoon een handje. Hè? Dat,
0: ja?
1: Ongeacht een vrouw of niet. Je geeft gewoon een handje. En waarom niet? Ja, nogmaals, ik ben een knuffelaar. Maar dat doet het natuurlijk altijd wel een beetje oppassen. Hoe je dat doet tegenwoordig, hè?
0: Ja. Ik zou zeggen... volg je hart. Volg je gevoel. En... wat dat betreft gaan we nu ook... we gaan een beetje afsluiten, lieve luisteraars. We hebben gesproken met Michiel Smilde. En die is dus de grote directeur van Eventerim.
1: Daar zit hij dan.
0: Daar zit hij dan. En het was een lekker gesprek. We hebben een hoop geleerd van je. We hebben ook geleerd van... dit is niet zomaar even een job. Dit is een hell of a job. En bloedserieus. Want het moment dat de uitvoering er is, dan moet het gebeuren. En dan gelukkig gaat dat ook goed... ik heb wel eens een update gehad van een computerprogramma. Precies op het moment dat het 25-jarig jubileum van een bedrijf moest starten. Was ook niet zo ideaal. Maar goed, dat was mijn dingetje hoor. Michiel Smilde, ik wil je hartelijk bedanken voor je openhartige manier van praten. We hebben een vriend erbij. Heel graag tot ziens. Dankjewel namens alle luisteraars. En we gaan nu draaien en luisteren naar Coldplay.
1: Dankjewel.

0: Onderneem het maar. Op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

Ja, ik blijf het nog een keer herhalen. Soul with the capital S is natuurlijk de beste opening die je kan bedenken als het gaat om Soul at Six. Want ja, dat schrijf je ook met hoofdletters natuurlijk hier. Hartstikke leuk dat je luistert, Haarlemmermeer. Ben je er helemaal klaar voor? Want dansen gaat het zeker worden. Ik heb een prachtig lijstje voor je klaarstaan. Coolio, Lauryn Hill en Prince. De vragen om je aandacht. Maar laat ik nou in eerste instantie even aftrappen met deze heerlijke band uit New York. Die al vanaf eind jaren, begin jaren 90, eind jaren 80 moet ik zeggen, alle stijlen die je in de muziek kan bedenken door elkaar husselen en daarin met iets prachtigs komen. Dit is meer bluesy en meer funky. Maar als je ooit eens een keer iets van Living Colour, want daar heb ik het over, in de platenkast hebt staan, zet het aan. En het is altijd naar tevredenheid. Leuk dat je luistert.

Hij is al 10 jaar niet meer bij ons. En zo rond mei zul je op de radio, op veel radiostations, heel veel Prince voorbij horen komen. En dat is natuurlijk niet meer dan terecht. Want deze meneer, niet alleen in Soul at Six, veel geziene gast. Maar dat zou hij toch in elke platenkast zo moeten zijn, vind ik zelf tenminste.

geloof je toch niet? Het is een nummer uit 1998. Toen was hip-hop zo'n 10 jaar al super groot en veel. En Lauryn Hill is dus de eerste female rapper, damesrapper, die op de nummer 1 komt in Amerika. Dat is 10 jaar nadat hip-hop groot is geworden. Wat hebben we daar lang over gedaan? We hebben er overigens wel een verschrikkelijk goede plaat bij uitgezocht. Dat moet zo zijn. Doo-wop is een geniaal verhaal. Gangsta's Paradise en Coolio is natuurlijk gestolen van Pastime Paradise en Stevie Wonder. Maar toch klinkt het anders.

0: Platen Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ook de opvarende van het schip De Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. De vijfde etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. Dan het weer. Vanavond is het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen zon en wolken. Dan wordt het maximaal 19 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is donderdagavond en dit is Soul at 6.

Leuk, welkom dat je terug bent bij het tweede gedeelte van Soul Chicks. We hebben dat nieuwsblokje gedaan en nu gaan we met de Detroit Spinners in vanuit eind jaren 70 lekker de disco uitvoering van Working My Way Back. En gaan we het volgende half uurtje doen van Soul Chicks. Ja. Genoeg artiesten voor je klaarstaan. D'Angelo, Jodeci, dat is ook iets om naar uit te kijken. Draait niet heel veel, niet heel vaak. Dus dat is dan de moeite waard om er af en toe wel eens naar te luisteren. Dansbaar Haarlemmermeer, zeker en vast. Maar als je geen zin hebt om te dansen, blijf gewoon lekker luisteren. Want tot 7 uur draai ik het allerlekkerst.

Ja, Queen Penn hoorde je inderdaad net rappen, maar ook Dr. Dre komt erop voor. En het is geschreven en gemaakt en gezongen door Ted Reilly, die dan bij Remember the Time van Michael Jackson hiervoor ook aan de knopjes heb gesteten. Dus het is misschien wel een beetje de uitzending van Ted Reilly. Leuk dat je luistert, halen we meer Jodeci Going Up. Was geen hit in de hitparade, maar er ging geen dansvloer in de jaren 90 open zonder dat deze plaat van Jodeci gespeeld wordt. Dus doe ik het ook even.

We hebben deze afgelopen jaar heb ik regelmatig D'Angelo gedraaid. Nou ja, de reden is, was niet fijn. We moesten afscheid nemen van D'Angelo. Maar dat hoeft natuurlijk nooit in een radioprogramma. Want Brown Sugar kan je zo vaak draaien als je wil. En ook zo vaak doen als je wil. Oh, this is how we do it. Mantel Jordan neemt je mee naar het einde van deze show. Hoe heet het ook alweer? Soul at Six. Ik heb nog Anita Baker voor je klaarstaan. En dan is het echt afgelopen. Maar goed nieuws. We zijn snel weer bij je terug. Een hele fijne avond.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
3: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
4: 12 maanden zitten.
3: Nou, weet je wat?
5: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
3: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
4: Hoe kwam dat binnen bij je?
3: Ja, heftig, hè? Dus,
2: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via Glasvee, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: wat heerlijk, hè? Jalen Okonda en Hang It On The Self. Welkom, goedenavond.
1: Let her go.
0: Het is de donderdagavond, soulavond. Ik bedank Martin van Golen natuurlijk even voor het heerlijke uurtje Soul at Six. Hij is maandag weer, lang weekend voor hem. Dat betekent dat ik een uurtje lang met jou de beste soul, disco en funk ga geven. Soms een mespuntje jazz, maar soms een klein mespuntje hoor, dan in ieder geval. Hip-hop natuurlijk ook. Ja, goed, genoeg inderdaad om even lekker over het te hebben. Veel nieuwe muziek weer, een stuk of 4, 5 nieuwe platen. Visio is er eentje van, nieuw van Joya Moy. Ze hebben een EP uitgebracht onlangs. En deze was dus ook nieuw van Jalen Okonda met Hang It On The Self. Ik kan niet zeggen ja, dat ik fan ben. Ik ben wel een beetje fan geworden, maar ook echt een heel klein beetje dan. Goed, Incognito, die heb ik een beetje achter mij gelaten, die periode. Het was het album van Incognito dat ik helemaal grijs heb gereisd, die in december uitkwam. Dus dit uur ga dat absoluut niet voorbij horen komen, maar wel andere lekkere muziek. En die had ik al een beetje in januari al aan je voorgesteld, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Dit is Ella Thompson en Promise to Keep, hier zo bij The Funk Factory.

Ja, wat een plaat is dit, hè? Och, heerlijk. Paul Simon, Late in the Evening, hoorde je hier in IJsselstein. Waar het tijd is om muziek te gaan draaien van een band die al heel veel hits had. Onder leiding van Lionel Richie. Ik heb het over de Commodores. Dacht je van Three Times a Lady en Breakout bijvoorbeeld. Hij werd vervangen, die Lionel Richie, door James Dean Nicholas. En daarmee, het was een soort reïncarnatie van de band. Ja, in 1985 scoorden ze een enorme grote hit met deze. Je hoort The Night Shift en Nice and Soul.

donderdagavond, zondagavond. Met de Commodores en Redshift hoorde je. We gaan het eens even hebben over een man die werd ontdekt door George Clinton. En daarna een platenlabel tekende bij niemand minder dan Bootsy Collins. Ja, dan ben je toch wel lekker onderweg, dacht ik zo. Ook nog de oprichter van de band Zapp en Ampersa deed hij half jaren 90 ook nog eventjes mee op California Love van Dr. Dre en Tupac. Maar bovenal scoorde hij in 1987 een hele erg grote hit. Ik heb het over Roger. In de late night 12 inch hoor jij I Want To Be Your Man. Hey,

2 van 1. Ja, Mark King en zijn vrienden after wel Level 42. Je hoorde Love Games. En het prachtige It's Over. Goed, tijd voor een plaat uit 1972. Dan loop je ergens door over een of andere platenbeurs heen. Loop je een beetje door een bak heen te struinen. En dan kom je dit tegen. 1972. Oh, wat ben ik fan van deze plaat. Timmy Thomas. Je hoort Why Can't We Live Together?

deze mevrouw overleed op oudjaarsdag 2015. En ik heb het over Natalie Cole. Het prachtige This Will Be. Je hoorde dit hier. Nice and Soul. Donderdagavond, soulavond hier op Meer Radio. Er komt nog zoveel lekkers voorbij. Dit was toen de opvolger van Teardrops. Ik heb het over Wobeck en Wobeck. En deze is misschien wel lekkerder ook. Life is just a ballgame.

solo succesvol, maar ook samen met Johnny Mathis. Too much, too little, too late. Scoorde ze een hele grote hit. En ook Without Us, wat je misschien zou kunnen kennen van de hele erg leuke serie Family Ties. Dat was zeer, zeer grappig altijd. Nice and Soul. En alleen maar vinyl draaien tot 12 uur. En dan mag deze zeker niet ontbreken. Casey en de Sunshine Band hoor je nu met

Don't Go. Einde gekomen aan deze donderdagavond, zonavond. Ik heb er nog eentje voor je tot aan het uur van 12. En daarna hoor jij non-stop muziek tot aan 6 uur morgenochtend. Ga je achterlaten met Van Vinyl, John Warwick en Friends. En dat was Friends of Four. Wens je nog een fijne nacht.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Het is 12:30.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig.